0: Maar nou hoef je er dus pas voor bij te vlakken. Nou, maar dus niet doen. Maar nou hoef je er dus pas voor bij te vlakken. Nou, maar dus niet doen. Kijk op een ticket, op een ticket, doe maar niet op een ticket. Kijk op de dingen, wat hebben ze?
1: Ahora en una nueva versión.
2: Ahora en una nueva versión.
1: Donde hablaremos de educación, de los jóvenes, sus problemáticas, de las organizaciones juveniles.
3: Sus proyecciones innovadoras para una llegada mejor. Además, tendremos invitados especiales, entrevistas y mucho más.